0: geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

would you dance?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: I'm blind to see and find how far.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag

0: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Ja, goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Club 10. Nou, u ziet tegenover mij nog geen Henk, maar er zijn berichten dat hij onderweg is. Hij was iets later vandaag. Hij zegt ik kom eraan. Je ziet me vanzelf wel. Nou, dan ziet u hem ook verschijnen zometeen hier in de studio. Natuurlijk Club 10. Het is zaterdagmorgen, dus we gaan weer allemaal wakker worden met lekkere muziek. En dat op 3 oktober 2026. En eens even kijken, waar begonnen we mee? Sarla Larsson en Lost Life. Lekkere muziek alweer van een paar jaar geleden. Plaat die trouwens, hoe zeg je dat? Getipt kreeg toen de tijd van Jan-Willem Nederveen. Die kwam daar toen een keer mee. Nou, leuk plaatje. Dit en dat. En inderdaad, het werd nog een leuke keer ook. Dat. Ik denk, ik moet het toch even vermelden natuurlijk, hè. Want we zijn lekker bezig met z'n allen. Wat heb ik allemaal verder te melden? Ja, we moeten natuurlijk ook even met een schuin oog kijken naar de Formule 1 op dit moment. Want de kwalificatie in Maleisië is op dit moment bezig. Normaal kijk ik het altijd live. En normaal is het ook nooit live tijdens Club 10. Maar nu is het gewoon echt precies tegelijk. Dus ik probeer dat zo meteen nog even bij te houden. Maar ik kan nu even niet op mijn telefoon zeg maar de F1-app openen. Want ik heb de camera van de deurbel even vol in beeld dat ik...

Zo, nou, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet ondertussen ook weer wat ik vanmiddag te doen heb. Even hier het internet even helemaal nalopen. Of dat alles nog wel een beetje goed met elkaar verbonden is. Want we vielen even weg, maar we zijn er weer. Goed, even alle stekkertjes nalopen vanmiddag. En ondertussen doen we het gewoon hier in de club op zaterdagmorgen. Lekker met die fijne klanken, dames en heren. Kom. Nou, er zijn er wel meer die er gewoon even geen zin in hebben vandaag. Oh.

0: werd gezongen door Johnny H. Jazz in de jaren 80. Het kwam van het album Turn Back the Clock, hè? Ja, ook dat album staat hier zowel op vinyl als op cd in de kasten. En zelfs van Turn Back the Clock, de hitsingle, zeg maar, hebben we nog de maxi-single. Dus nou, Johnny H. Jazz is goed vertegenwoordigd hier in de Brabo-studio, hier in Club 10. En waar we ondertussen uitkijken naar de komst van Henk en met een schuin oog ook nog een klein beetje de kwalificatie in Maleisië van de Formule 1. Nou, we hebben gezien Q1. Max Verstappen was de snelste. Dat hoe, wat, waar en wat er allemaal gebeurd is, heb ik niet kunnen waarnemen. Maar in ieder geval, Q1 is die als eerste geëindigd. En ja, dat wil helemaal nog niks zeggen. Want als die in Q3 achtste wordt, dan staat hij gewoon achtste. Simpel zat, hè? Het gaat om die laatste. Dus dat houden we gewoon een beetje in de gaten. En natuurlijk kan er gestemd worden op de schijf van 5. Dames en heren, jongens en meisjes, heeft u al gestemd? De kandidaten voor vandaag zijn de volgende. Nou, nummer 1, mag duidelijk zijn. Michael Jackson en Beat It. Dus als je dat de leukste vindt, dan zeg je nummer 1. En Billy Ray Cyrus, ik denk ik doe een keer de live uitvoering van Achy Breaky Heart. Ja, die staat op nummer 2 deze week. Ja, leuk toch, lekkere platen. En Sheila E., ook zij mag weer meedoen deze week. En dat met de Bell of St. Mark. En dan stem je nummer 3.
1: Ze mijn hart vol.
0: En Bluff. Ach.
1: Het liefst uit Londen.
0: Onze eerste kennismaking met deze vrolijke band uit Zeeland. Nummer 4. Maar zeg je nou, ik hou meer van de soul, met de slow dance, een beetje die OJ's, en She Used to Be My Girl.
2: Beschrijf. Van 5.
0: En dan stem je gewoon lekker nummer 5. Dus nummer 5 voor die OJ's. And She Used to Be My Girl. Nou, we houden het even in de gaten of dat er al aan de deur gebeld wordt. Ik zie Henk nog niet verschijnen. Maar zodra die verschijnt, ga ik de deur open doen. Dus dan zie je mij in één keer uit beeld verdwijnen. Niet schrikken. Het is geen medische noodzaak. Het is gewoon de deur open. Hè? Dus.

Toen moeten we controleren, wordt het allemaal nog wel uitgezonden. Maar zover ik op dit moment kan zien, komen de retouren precies in dezelfde klanken zoals ik ze er hier uitstuur. Dus het komt allemaal goed. Ja, het komt allemaal goed. Oh, jongens. Lekker. Remember me, the blue boy. Hier in de club, Club 10. Op de Radio Merwe, Radio 105.4 FM in de regio. En natuurlijk ook DAB+. Was het nou 6A of 6C? 6A, hè? Ja. Ja, klopt, inderdaad. Even kijken, tijd voor een maxi-single. En...

0: greatest gifts are unanswered. Some of God's greatest gifts are all too often unanswered.
1: Some of God's greatest gifts are unanswered.
2: Zo! Applaus voor de man en dat met die unanswered prayers. Dat waren wat, akoestische klanken zo na de maxi-single die we daarvoor draaiden.
3: En die was van?
2: Tony Scott.
3: Oh, Tony Scott.
2: Tony Scott met Gimme Some hebben we de maxi-single van gedraaid. Want gisteren 2 oktober had hij jarig geweest. Hè?
3: Geweest,
2: zodoende. Dus vandaar Henk, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Was een blad in slaap gevallen. Hè?
2: Ja, was laat geworden vannacht.
3: Nou, nee, ik kan het wel vertellen. Ik moest er eigenlijk vroeg in.
2: Ja.
3: En want mijn zoon die kwam 11:30, 11:15 gisteravond naar beneden. Hij zei, ik ga nog even naar vrienden toe.
2: Ja.
3: Even naar boven. Toen die 5 minuten later weer naar beneden. Hij zei, het gaat niet door. Er komt iemand.
2: Er komt iemand. Oeh.
3: Ja, ik voelde hem al aankomen. Ik voelde het aankomen.
2: Wat zijn de maten?
3: Komen je vrienden even wat hier drinken? Nee, je weet wel wie het is. Dus,
2: je weet wel.
3: Dus hij heeft weer contact met een dame.
2: Oh.
3: En die had een feestje in de buurt. En hij houdt het allemaal een beetje af. En die dame die is nogal volhardend. En ik vind het eigenlijk leuk. Iemand die zoveel moeite in jou steekt. Hè, om half 12.
2: Ja.
3: Dat is prima.
2: Dan moet je ook eens wat moeite insteken.
3: Ja, precies. Dus ik hou een fles Cicino-bubbels en een blikje cola in de koelkast gefrot.
2: Ja.
3: En toen moest ik dus naar boven. Dus ik lag er eigenlijk wat te vroeg in. En toen kwam hij om 3:00 vannacht ging die slapen. En toen werd ik natuurlijk weer wakker. Dus ik was een beetje ontregeld.
2: Maar heb je nog verslag gekregen?
3: Ik heb wel verslag gekregen vanmorgen. En het was ook de eerste keer dat hij ze nuchter gezien had. Dat hij dan nuchter was. Hè? Want het is tijdens het stappen komen ze elkaar altijd tegen. Nee, natuurlijk altijd. Ja, nee, jongen, heb je vaak een slokje op.
2: Ja, ja.
3: En het was wel. Hij, laten we het zo zeggen, hij kapt het niet meteen af. Het was wel, ik denk dat ze nog wel een keertje konden zijn. Dus je bent al een stuk positiever dan gisteren, maar het kost me wel mijn nachtrust.
2: Meestal is het andersom. Hè?
3: Ja, bedoel, meestal.
2: Als je de dames dronken bekijkt, dan zijn ze wel knapper. Dus in dit geval viel dat ook nog wel mee.
3: Ja, zeker. Ja, ik heb ze nog niet gezien.
2: Misschien moet je ook een biertje pakken.
3: Dit is een oudje, dames en heren. EWF Sunday Emotions en The Shining Star.

0: Oeh, lekker.
1: Dat was Uurtweer.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik zat even te kijken, want we moeten natuurlijk ook een hit in zwart-wit alweer gaan draaien.
1: Ja.
0: Ja. Daar waren we even vergeten natuurlijk.
1: Ja, het is al 10:45 geweest natuurlijk. Hoe laat is het eigenlijk wel niet? Oh, het is al 10:45. Het is 10:45.
0: Ja, daarom dus. Vandaar. Hè. Dus tijd voor zo'n enorme knaller van een oude plaat. Dat je denkt van, is die nog met een spijker in de groef geslagen? Uit stenen tijdperk. Ja, nou ongeveer wel. Want we gaan terug naar 1957. En het heet The Diamonds, de band, zeg maar. Niet de Blue Diamonds, maar de gewone Diamonds. Ja, de Diamonds. Ja, andere kleur waarschijnlijk. Little Darling.

0: Nam, even lekker en gauw houden inderdaad. Met Diamonds en hoe heet het dat ding? In ieder geval die.
1: Die dus, die oude uit 1957.
0: Ik moest zoveel dingen tegelijk doen vandaag.
1: Moet je veel tegelijk doen?
0: Ja, is veel te veel vandaag. Vandaag is het een beetje... Dus dat. We hebben straks nog leuke politieke zaken.
1: Oh ja, politieke zaken.
0: Politieke zaken uit Sliedrecht.
1: Het dorp waar nooit iets gebeurt.
0: Ja, ze worden wereldberoemd hoor.
1: Ja, wereldberoemd.
0: Ze zijn van de

0: op televisie geweest.
1: Ja, dus, want de cliffhanger.
0: Ja, want de cliffhanger. Zo meteen in het volgende uur gaan we dat allemaal behandelen. Dan hebben we natuurlijk ook de winnaar van de schijf van 5. Waar heb jij gestemd?
1: Ik heb nog niet gestemd. Ik heb het nog niet weten. Ik heb een drukke week.
0: Heb je het niet gehoord? Nou, ik laat ze nog één keer. Maar nu één keer hoor. Ja, nog één keer.
1: Nummer 1.
0: Michael Jackson. Beat It. Ja. Dus dat is Michael Jackson, hè? Nummer 1, F.O. Brouwer, 1 Michael Jackson. Nummer 2, Billy Ray Cyrus, met zijn Achy Breaky Heart in de live uitvoering. Dus ik denk jij 3, ik denk jij 3.
1: Ja, voorlopig even 3.
0: Ja, dat dacht ik, hè? Ja. Ah, nummer 4, dat trek jij niet, Nummer 4 trek jij niet.
2: Is mijn hart vol? Ook liefst.
1: Uit Londen. Ah, ik vind hem wel goed, maar hij is ooit niet zo aardig geweest tegen een interviewer van deze omroep. Ach. Die moest zijn bandje inleveren.
0: En dit is nummer 5.
1: Yo, yes. Ja, nou. Toch wordt 3 dan voor mij dan.
0: Toch 3, hè?
1: Maak ik kans of niet?
0: Net niet.
1: Mijn vrouw stemt ook 3. Mijn vrouw ook.
0: Ja, ja? Oké. Dat zijn er dan 2. Even kijken. Nee, net nog niet.
1: Oh, wat jammer zeg.
0: Michael Jackson staat aan de leiding.
1: We schakelen even over naar Dallas, dames en heren.
0: Oh, naar Dallas.
1: Naar Johnny Lyon. En wat dacht hij?
0: Iets met een rietje.
3: Ik was er nooit.

0: In Dallas. Johnny Lyon, je kent hem natuurlijk ook van Sofietje met zijn rietje. Vandaar die verwijzing, hè? Aan de bar is aan de grietje met een rietje. Ik vond hem wel leuk, hoor.
1: Keek jij vroeger altijd naar Dallas?
0: Weinig. Ja, het stond wel aan, zeg maar. Maar ik volgde het niet.
1: GR en Bobby Ewing. Ja. En,
0: daar Dallas heb je ook nog een liedje over gehad, hè? Wie schoot op J.R. Ewing?
1: Oh ja, ook nog. En Bobby heeft natuurlijk zelf ook nog plaatjes gemaakt.
0: Ja, met
1: Mireille Mathieu.
0: Together. De Nederlandse versie van Herman en... hoe heet ze? Birgit.
1: Ja.
0: Kaandorp.
1: Ja, Birgit. Ja, die. Ja.
0: Dat is de Nederlandse versie daarvan.
1: Leuk. Dit was een hele grote hit daar.
0: Alleen in Dallas. Over Dallas gesproken. Ik heb wel de officiële tune, zeg maar, op vinyl.
1: Op vinyl van Dallas?
0: TV-tune. Ja, dat dan weer wel. Even kijken, zijn we nog op zender? Want af en toe moet je even de verbinding...
1: Het komende jaar nog wel, begreep ik. Dus wat dat betreft toch.
0: Ja, het internet blijft werken
1: vandaag ook.
0: Ja. Nou, we gaan langzaam op naar het nieuws van, wat is het? 11 uur komt eraan, hè? Dus,
1: hebben we toch een cliffhanger in de 2 uur?
0: Ja, leuk. Heeft u van de week allemaal gekeken naar inderdaad de discussie over wat er in Sliedrecht aan gaan is? Op de nationale televisie. Nationale televisie. Zometeen even wat hoogtepunten daaruit in het volgende uur tussen 11 en 12 hier in Club 10.

0: about you though.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: De schijf

0: De schijf van 5, Michael Jackson van het album Thriller. Je hoorde Beat It met... Het was spannend, laat ik het zo zeggen, met de stemmen. Want Billy Ray Cyrus die kreeg dan de minste stemmen. Sheila E. en die OJ's hadden allebei evenveel gekregen. Dan even kijken. Bluff, nog eentje meer dan Sheila E. en de OJ's. Maar Michael Jackson echt met overweldigende meerderheid. Beat It, ja.
1: Persoonlijk vind ik de gitaarsolo op dit nummer het allerleukste. Natuurlijk Eddie Van Halen, die uit respect voor Quincy Jones, producer van het album, deze solo gratis en voor niets opnam.
0: Okay.
1: En zelfs nog een beetje in de band knipt om het lekkerder te laten klinken.
0: Ah.
1: De rest van de muziek was natuurlijk afkomstig van de band Toto, weet je wel, Steve Lukather en Cornuit.
0: Ja, het hele album Thriller is in principe door Toto gespeeld.
1: Het is gewoon Toto,
0: waarbij Michael Jackson zingt.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja. Daarom heeft hij waarschijnlijk zijn aap ook zo genoemd toen, toch?
1: Toto heet hij Toto?
0: Die aap die heet toch Toto?
1: Oh, weet ik niet.
0: Ik heb geen idee meer. Ik heb die film wel gezien trouwens. Maar
1: met die aap?
0: Ja? Nee, die film Michael. De film Michael.
1: Michael Movie, ja.
2: De schijf van 5.
0: We wachten nog op deel 2, zeg maar. Dus, want het heeft een beetje een open einde. Dus, nou, dit zou de hit wezen deze zomer voor Ilse de Lange. Was het niet zo dat via TikTok een oude hit van haar vreselijk populair werd?
1: Ja,
0: dat ze dacht van nou, ik stel deze nog even uit. Nou, wij stellen hem niet uit. Something good.

0: lekker. Something Good. Muziek van Ilse. Ilse de Lange. Dus So Incredible gaat
1: ja, momenteel. Ja, zo'n Incredible. Haar moeder kent geen Engels. Dat vertelde ze mij een tijdje geleden.
0: Ja, oh ja?
1: Ik ken Ilse wel.
0: Oh, je hebt echt gesproken.
1: Van, ja, nou, een tijdje geleden. Zei, ja, Ilse, ja, dat is wel... Dat plaatje van die krentenbol.
0: Ja, dat plaatje van de krentenbol. Zo incredible. Oké. Okay.
1: En het plaatje van de krentenbol hoor ik steeds op de radio.
0: Ja, ja, leuk. Ja. Zometeen, dan gaan we overschakelen naar Hilversum. Dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gezegd is over de gemeente waarvoor wij uitzenden. Sliedrecht en Harningsveld, Giessendam. Ja, want ze waren in het nieuws van de week. Dat was wel even een dingetje. Dat er werd even taalgebruik wat er gebezigd werd. Dat moeten we toch weer eens even herhalen zo. Meteen, dus dat u even weet waar het allemaal over gaat. En we hebben ook goed nieuws voor de Max Verstappen fans, want de kwalificatie is afgelopen en Max die start morgen vanaf de eerste plek. Zullen we die plaat gewoon even opnieuw starten?
1: Special and In Your Arms. No,

0: daar was hij. Niemand minder dan de heren van Chef Special en In Your Arms. Ja, nou, het is zover, hè, dames en heren. Ja. We hebben van de week, ik zat gewoon tv te kijken. Er werd een onderwerp besproken over wat was het ook weer? De AZC's en de asielzoekers en de verdeling daarvan en opvang en zo. En in één keer hoorde ik het woord Sliedrecht.
1: Ja, toen gebeurde er dit.
0: En toen gebeurde er dit.
2: De Volkskrant ontdekte dat de Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam beide in hun coalitieakkoord hebben staan dat ze de opvang van asielzoekers willen uitbesteden aan buurgemeente Sliedrecht. En dat kan, dat kan. Je kunt afspraken maken met buurgemeenten dat die voor jou de opvang verzorgen. Maar in Sliedrecht hadden ze net besloten dat ze niet langer verantwoordelijkheden van andere gemeenten overnemen. Sliedrecht zegt dus fuck you. Meer een soort Sliedrecht. Zeggen kinderen dat nog?
0: Zouden ze het nog zeggen?
1: Ik denk het niet. Maar we hebben wel het landelijke nieuws gehad. Hè?
0: Sliedrecht zegt fuck you.
1: Ja, Sliedrecht zegt fuck you. Ja.
0: Op de Nederlandse televisie.
1: Een sticker van maken.
0: Ja.

0: Ja, wij zeggen ho.
1: Ho.
0: Sliedrecht, Sliedrecht zegt fuck you.
1: De Sliedrecht zegt fuck you stickers kun je overal opplakken. De Sliedrecht zegt fuck you stickers zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de burgemeester.
0: Goedemorgen.
1: Hoi. Plakken, plakken, plakken maar, ja. Heel vooruitstrevend en zelfklevend, hè, zijn ze altijd in Sliedrecht.
0: Ja.
1: Wij gaan terug naar 1979 met de Pontjesstars, dames en heren.

0: Het lekkerste begin van je weekend.
1: Club 10.
0: Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Peter Boer.
2: Bring the

0: Peter Boert.
1: Ja, ik heb daar een tijdje terug ook een keer een gecensureerde versie van gehoord. Nou, dan weet je echt niet wat je hoort hoor. Met Britney Spears en Will I Am. En dat schijnt dus inderdaad de versie te zijn Will I Am en Britney. En dan mag bitch, dan mag...
2: Oh, dat is het enige wat er dan... Ik vroeg me al af, wat moet er gecensureerd worden, dit plaatje? Ik kan er helemaal niet verstaan.
1: Censuur, dat doen wij niet aan.
2: Wij zijn niet zo van de censuur.
1: Wij zijn niet van de censuur, nee.
2: Wij zijn wel zuur, maar niet van de censuur, zeg maar.
1: Maar ik heb hem even snel geknipt.
2: Oh.
1: Ik heb hem even snel geknipt. Hier.
3: Friedrich zegt dus, fuck you!
2: Ja, daar kunnen we een leuk dingetje van maken, toch?
1: Ja,
2: zeker.
3: Friedrich zegt dus, fuck you!
1: Ja, het was bij Lubach van de Week met Arjan.
2: Die maakte dit ervan. Ja.
1: Nou ja, we zijn only human. Hè,
2: ja,
1: dus,
2: het is allemaal mensen, man. Het is mensenwerk.
1: Allemaal mensenwerk. Het is de Jonas Brothers op

0: Dat
1: gaat
0: snel. Leuke plaatjes zijn dat allemaal, hè? Bij Club 10 hier op de radio. Dames en heren, jongens en meisjes. Tijd voor een lange alweer.
1: Kort wordt afgewisseld met lang, hè?
0: Kort wordt afgewisseld met lang. Ja, ja, zo doen we dat inderdaad.
1: Een beetje evenwichtig.
0: Ja, even kijken hoor.
1: Goed.
0: Ken je deze nog? Wat wou je zeggen?
1: Goed, wou ik zeggen. Heb je gisteren gezien? De verkotende bier op
0: Nederland. Nee, ik zag wel dat het erop was.
1: Een herhaling van een herhaling van een herhaling. Maar ik heb ze al die herhaling ook gezien. Dus
0: ja, maar ja, er wordt ook niks meer nieuw gemaakt natuurlijk. Dus het moeten wel herhalingen zijn.
1: Robbie Kerkhoff.
0: Ja.
1: Goed.
0: Het zegt mij helemaal niks.
1: De Stichting Moorkop. Struikelt hij over de Moorkop op straat en dan wordt er opgericht de Stichting Moorkop. Moor in je hoofd, weet je.
0: Oh ja, ja.
1: Goed. Fantastisch. Dit was ook leuk in 86 of zo, dacht ik, deze week.
0: Ja. Cameo. Maar een rare man dat we dachten van wat komt er nou toch binnen. Maar hij scoorde wel enorm hit hoor. Ja.

0: Ze stond nog genomineerd natuurlijk bij de Schijf van 5 met de Bell of St. Mark. Maar deze ging even wat lekkerder bij Cameo en Love Bizarre. Hè?
1: Bell of St. Mark, die heb ik pas geleden nog op die andere zender. Dat is dat plaatje, toch? Bell of St. Mark.
0: Ja, ja, ja, daarom lacht hij nog. Hè?
1: Oh, dat natuurlijk. Dat was het.
0: Juist.
1: Dat was even zijn ze van het opruimen.
0: Nee.
1: Hey, de Gastrobar 55 komt eraan, hè?
0: Ja, ik heb het gehoord. Ja.
1: Nee, zal ik het even goed uitspreken? Nee, het was Gastrobar... VU55. Gastrobar VU55.
0: Dat klinkt als bioscoop.
1: Ja, precies.
0: Maar goed.
1: Met verlichte dansvloer buiten, hè? Voor de... Nee, voordat er weer in de krant zei, mensen, ik heb het niet gezegd, hè.
0: Nee.
1: Zijn
0: suggesties.
1: Suggesties natuurlijk, hè. Wij wel een Gastrobar VU55 keuken midden in het restaurant. Dat is leuk. Open keuken. Ik hou daarvan, hè. Open keuken.
0: Ja?
1: Ik heb thuis ook een open keuken.
0: Ja. Daar heb ik nog aan meegewerkt.
1: Daar heb jij nog aan meegewerkt? Ja, zeker.
0: Ik heb ook een open keuken.
1: Jij hebt ook een open keuken. We hebben allemaal open keuken. Ja. Dus als we gereden, graag een open keuken. Daar hou ik wel van. Als bord leeg is, flikker je het zo weer naar binnen. Zo de vaatwas zit.
0: Hoeft de deur maar open te zetten en het valt vanzelf op zijn plek. Ja.
1: Maar ik ben benieuwd wat het gaat worden. En ook fijn dat het terras nou eens een keertje aangepakt wordt. Want ik heb daar dit jaar één keer op het terras gezeten. Het was begin van het jaar. En het was erg gezellig. Maar ja... het was wel heel erg grijs, zeg maar. Allemaal van die grijze, platte betontegels. Vond ik dan wat... Ik vond het dat wat minder, zeg maar, het terras. Okay. Maar ja, de drankjes zelf was allemaal weer helemaal geweldig. Dus ik ben benieuwd hoe het terras van de nieuwe horecagelegenheid... de mooiste plek van Sliedrecht natuurlijk... hoe dat de komende tijd eruit gaat zien.
0: Ja.
1: En we kijken mijn bankrekening er nog even toe.
0: Want...
1: Nou, was er wel genoeg reclame zo? Dat was een advertorial dit, toch?
0: Sliedrecht zegt dus, fuck you!
1: Dat bedoel ik.
0: Dus, wat ik ook nog wou zeggen... Ja. Kijk, sommige mensen worden wakker met Club 10. Jij wordt wakker in Club 10.
1: Ja, ik word wakker.
0: Dus lukt het een beetje?
1: met moeite moet ik zeggen. Ook je tijd om te scheren vandaag voor de televisiekijkers thuis. Ja, ik loop er niet altijd zo bij, maar vandaag dus wel.
0: Ja, nou, dus... was ik vanochtend nog een beetje met muziek bezig. En had ik wat non-stop in ons voorprogramma. En toen kwamen de havenzangers voorbij.
1: Ah,
0: de havenzangers met Aan het strand, stil en verlaten.
1: Ja.
0: Nou, en in één keer schiet het door mijn hoofd. Dat kan beter. Dat kan beter.
2: Café en badgasten.
0: Aan het strand, stil en verlaten, dames en heren. Hans Versnel.
3: Aan het strand, stil en verlaten.
2: Komt Setoe alweer mee in. Moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen?
3: Waarom liet je mij alleen?
2: Jantje zag eens pruimen hangen.

als het gras twee rondjes hoog is.

0: Sliedrecht zegt dus fuck you.
1: Meer muziek. Meer gezelligheid. Elke zaterdag. Club 10.

0: Branson op de achterkant van die single met de gele hoes.
1: Oh, ja, dat weet jij dan ook weer gewoon. Ik vraag even wat, krijg gelijk alle info en details. Ik maak me lichtelijk zorgen.
0: Is Peter de Kort niet aanwezig? Arie de Jager? Is hij niet,
1: ik zie hem nog niet
0: aanwezig.
1: Ik zie hem nog niet.
0: Oh.
1: Hij heeft ook niet gereageerd op mijn appje.
0: Oh jee. Dus, gaan we een uurtje door dan?
1: Ja, even kijken. Er staat nog steeds een jinglebank van afgelopen donderdag in het systeem. Dus gisteren zijn er geen jingles gedraaid, denk ik.
0: Ja, je hebt een autoloze zondag, maar je hebt ook wel eens een jingleloze vrijdag.
1: Oh, hij komt zo online, zegt hij. Ambulance kan afgebeld worden.
0: Ja, dan komt de deo niet bij te rollen, dus ik kan gewoon weer naar huis.
1: Heb jij trouwens gisteren nog wat meegekregen van de brand hier in Helmond?
0: Brand in Helmond?
1: Op de industrieterrein?
0: Nee.
1: Oh. Nou, ja, hier verderop, zeg maar. Net over de grote weg, zeg maar, dat industrieterrein hier. Maar.
0: Ja.
1: Nou niet, ja, het ging nogal te keer. Rond een uur of acht.
0: Wat deed ik toen? Kijk, 8 uur snel, was je niet op.
1: Nee, was donderdag trouwens.
0: Oh, donderdag. Dat kan ik me al niet meer herinneren, hoe voor ouder, hè. Ik heb niks van mij. Was het erg?
1: Nou ja, waarschijnlijk wel, want ik hoorde echt de hele avond sirenes. Ik werd er helemaal gestoord van, dus ik ben maar op 112 meldingen gaan kijken. En toen zag ik dat het hier aan de hand was, zeg maar. Dus zodoende. Had jij nog nieuws uit de regio, zeg maar, voor Sliedrecht, Haarniveld, Giezenam andere plaatsen?
0: Het nieuwe restaurant is bezig met een crowdfundingactie. Die kun je op hun website bekijken, de heren van Sliedrecht. Ja.
1: Oh, dat zijn dezelfde heren als die ook in het station zitten?
0: Ja, die ook in het station zitten in Haringsveld.
1: Die nemen alles over.
0: Nou ja, het is wel een succesvolle toko natuurlijk. Hè. Dat alles wat ze tot nu toe aangepakt hebben, dat bestaat nog steeds.
1: Ja, dus dat is al bijzonder.
0: Dat is een soort clubteam. Hè. Dat hebben we ook een keertje aangepakt voor 600 gulden. En dat bestaat ook nog steeds.
1: Eerlijk, dat is wel zo, inderdaad. Ja. Hoe lang bestaat clubteam al?
0: Nou,
1: vanaf wat was de oprichtingsdatum?
0: Geen idee, 98 of zo. Ik weet niet. 35 jaar.
1: Het was op de station.
0: Het was op de stations.
1: Of zat je ook al in
0: de school was dat al,
1: toen al clubteam?
0: Nou, toen hadden we koffie met. Eerst hadden we weekendvitamine, toen koffie met. Of andersom, kan ook.
1: Ja?
0: Oh, ik heb de tijd, zie ik. Hè. Dus ik denk, nou, maar even aan. En daarna werd het clubteam. Maar het was wel in het gulden. We hebben 600 gulden voor het jinglepakket betaald toen we aan Karel van Koken.
1: Ja.
0: En dat moet dus voor 1 januari 2002 geweest zijn. Dus ik denk eind vorige eeuw, ergens 98 of zo verwachten. Misschien hadden we die 30 jaar nog net vol kunnen maken dan.
1: Ja, dat is
0: toch net niet. Ja, zal erom hangen.
1: Ja, het wordt wel spannend dan inderdaad. Ja. Ik weet dat inderdaad ik in Club 10 toen op de koffie kwam, zeg maar. Want ik presenteerde nog niet mee. Jij en Jan Willem toen. En toen was het gewoon nog tussen 9 en 11. Hè?
0: Ja, van 9 tot 11 was het.
1: En op een gegeven moment is dan een uurtje opgeschoven. Ik snapte dan ook Club 10 niet als het om 9 uur begon. Maar
0: er viel ook een 10 in, hè. Dus Club 10. Maar we hadden eerst toen de Geinige Kindershow, volgens mij.
1: Ja.
0: Dat was van 7 tot 8. En dan had je van 9 tot
1: 8 tot 9
0: het Hitmuseum.
1: Ja.
0: Met René van Wengaarden.
1: Ja, nog steeds, hè.
0: Ja, en nog steeds. En dus die show is al langer dan Club 10.
1: Ja, die bestaat echt al.
0: Daarna kwam koffie met en weekendvitamine.
1: Oh ja.
0: En toen hebben we op een gegeven moment dachten we, toen schoof het op naar 10 uur. En toen hebben we er Club 10 van gemaakt.
1: Ah, oké.
0: Ja, zo is het gebeurd.
1: En dan daarna kwam John.
0: Ja, daarna had je van 12 tot 2 John de Venter.
1: Ja.
0: En daarna werd de sport toen de tijd ook, hè, met Weilen Willem van Maurik.
1: Ja. En Willem van Eteren toch?
0: En Willem van Eteren ook. Ja, en nog veel meer, hoor. Ja. Het was een uitgebreide sportredactie. Wel een man of 6, 7 zat erin toen.
1: Ja, dat was een leuke ploeg toen de tijd. Nou, goed. In dit jaar gaan we terug in de tijd. Naar, even kijken, 2014 alweer. Is dit alweer zo oud, joh? 12 jaar deze plaat.
0: Ja, 12 jaar oud al. En de tweede Mark Ronson-productie van dit uur.

0: En daar gaat hij. Niemand minder dan Bruno Mars in de productie. Inderdaad, je hoorde het Henk al zeggen van Uptown Funk You Up.
1: En die maakt een paar bij leuke liedjes. Hè. Die heeft ook een Valerie van
0: Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse natuurlijk flink op de kaart gezet. En nog vele andere. Britney Spears heeft ook nog eens een keer iets mee gedaan, volgens mij.
0: Mark Ronson met Britney Spears.
1: Ja, ik weet het niet zeker hoor. Ik koop niet zoveel plaatjes meer de laatste tijd. Hè.
0: Nee. Dus we zijn de hit in zwart-wit bijna vergeten.
1: Oh, die kunnen we nog even doen.
0: Dus die kunnen we nog snel even doen. En daarna nog één plaatje. En dan is het alweer tijd voor Arie en de lunchbreak. En dan, hij is er. Dus komt helemaal goed. Even lekkere gouden ouwe uit de jaren 50. Dit is zo geinig. Iedereen kent het volgens mij. Guy Mitchell en Singing

0: Singing the Blues. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen, Henk.
1: Ja, het vliegtuig, dat ging deze keer ook wat sneller dan anders, had ik het idee.
0: Ja, nou ja,
1: dat... Drie kwartier laat opdagen.
0: Ja, dus, ja, jij was het natuurlijk iets later. Ik had lichte paniek omdat er een verbinding wegviel. Dus we hadden nogal wat chaos in deze
1: chaos
0: show.
1: In
0: ja. Gelukkig was het niet voorbereid.
1: Anders was het allemaal voor niks.
0: Allemaal voor niks gedaan. Ben je de volgende week trouwens?
1: Ja, ik zit er wel in, het licht eraan. Ik ga vanavond, ga ik lekker potje risken in Paap. Drecht.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is het dorp wat de boel niet uitbesteedt, zeg maar, aan de buren.
0: Nee.
1: En afhankelijk van of ik een paar keer win, dan ben ik er volgende week.
0: Oké, nou, tot volgende week.
1: Ja, we hopen maar. Hè.
0: En veel plezier met Arie.
1: Met Vincent ga ik straks risken. Vincent en Marcel. Ja.
0: Oké.
1: Gaan we door vanavond, dames.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, volgende week zijn we er gewoon weer, ondanks
2: Friedrichs en

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
0: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers.

1980 deze muziek. The Talking Heads. Uit het tijdperk dat ik een andere naam had. Wat je net hoorde, Peter de Korte. Dat is een lokale piraten hier in Sliedrecht. Radio Uniek, Radio Action en nog wat andere piraten hier gedraaid hier in de regio. Goedemiddag, dit is lokaal, dit is regionaal. Wij zijn Merve Radio. Hey, goedemiddag en fijn dat je erbij bent. Peter en Henk nog uiteraard bedankt voor de twee uurtjes Club 10. We gaan het volmaken, we gaan even door het nieuws van de afgelopen week. Dat doen we door de streek om op redactie en andere media te raadplegen.

dan is straks om 12:30 het Metro Amsterdam weerbericht. En verder hebben we uiteraard wat interviews verzorgd door de Strekenwulp 56. Maar ook heel veel muziek meegenomen, zoals deze.

0: de muziek en Earth and Fire. 1976, deze plaat. Johnny Kaagman, belangrijk voor de muziek in Nederland. Dit jaar overleden helaas. 31 juli was het, 2026, toen bekend werd dat ze is overleden.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: En daarvoor was het Nederlandstalig werk van Samuel Welten en Russo. Het is een groot hit in Nederland op dit ogenblik. En de plaat heet Boom. Zo, we hebben ook wat nieuws meegebracht. Ga je even een beetje doorloodsen tot aan 2 uur met een lekker broodje erbij. Hier in de lunchweek. Want de A16 tussen knooppunt Witkerk en Terbrechtseplein is vanaf gisteravond tot met maandagochtend afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht een grote drukte hier in de regio en zegt dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd van zo'n 30 tot 60 minuten. Het asfalt tussen beide knooppunten wordt vernieuwd. Ook worden werkzaamheden uitgevoerd aan de vangrail. Er worden voegovergangen vernieuwd en worden bermen verlaagd, zodat het regenwater beter weg kan. De hele rijrichting naar Rotterdam is vanaf vrijdagavond dus afgesloten tot maandagochtend 5 uur tussen Witkerk en Terbrechtseplein. Dus het bericht is na te lezen via onze website www.merwertv.nl. De Sliedrechter Joris van Wijngaarden, wie kent hem niet, 71 jaar, heeft afgelopen woensdag 30 september een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet voor United by Music. De volleybalvereniging Sliedrecht Sport en ASVZ en is hij benoemd tot de ridder van Orde van Nassau. En ook dit bericht is allemaal na te lezen via onze website www.merwertv.nl. De gemeente Molenlanden gaat de zorgen die leven bij inwoners van Meerkerk, de zogenaamde Vijf Herenlandenstad, over de komst van een AZC in de nabijgelegen Hoogblokland nadrukkelijk betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen daar. Molenlanden wil als daar een behoefte aan is ook voor deze inwoners een informatieeenkomst te organiseren. Op de A15 tussen Gorkum en Hanningsveld-Giessendam heeft vrijdag 2 oktober, gistermiddag was dat, ja, ik heb ook in de file gestaan. Rond 2:50 werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het ongeval gebeurde op de linkerrijstrook. Bij het ongeval waren tenminste 2 voertuigen betrokken. De brandweer kwam met meerdere voertuigen met spoed te plaatsen. Van beknelling of brand bleek gelukkig geen sprake te zijn dus. Even kijken wat de files op dit ogenblik betreft. Sliedrecht West, Sliedrecht Oost. Ja, op dit ogenblik ook een file van 2 kilometer. En ook de A16 is het druk. Ja, en dat is vanwege die afsluiting daar. Zwijndrecht, knooppunt Witkerk. 4 kilometer, knooppunt Witkerk. Dat is dicht dus. Kortom, we zullen straks nog eens even kijken wat al die files is hier in de regio. 0184-420-48. Bel voor een verzoekplaat.
2: The morning was cold and lonely. City lights. Open.

plaatje uit 1976. Het is een Australische band. Flash in the Pan was dat. George Young, nadat hij een petitie in New York hoorde grappen dat hij na zijn dood waarschijnlijk rechtstreeks naar de hemel mocht, omdat hij zijn tijd in de hel, het zware leven op aarde, al had uitgezeten. Sint-Pieter, je hoorde een lekker klassieker. Nou, en over klassiekers gesproken. Deze is geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer, 1983. Hans de Boy en Annabel.

tegenover liefde. Altijd. Oeh, als even raten deze twee hoor. Ella Langley is een Amerikaanse country. Zanger heeft hij voor deze track de handen ineens sloeg met Morgan Wallen, een van de grootste megasterren uit de moderne Amerikaanse country. Je hoorde een beetje invloeden van Fleetwood Mac wat de plaat betreft. Eens even kijken wat gaan we doen. Want de andere computer staat momenteel even op tilt, geloof ik, hier aan deze kant. Nou, dan gaan we dit maar even doen. Ja, zaterdagmiddag zijn de invloeden van zonneschijn en het blijft droog. Later komt vooral in de kustgebieden meer bewolking voor. De temperatuur vanmiddag 21 graden. Er staat een zwakke tot uit matige wind. Zondagochtend begint lokaal met wat mist. In de kustgebieden komt wat meer bewolking voor. Zondagmiddag wisselen de bewolking en zon elkaar af. Morgen is een temperatuurtje van zo'n 20 graden. De nachten verlopen fris vanaf dinsdag. En vanaf donderdag dan wordt het koud overdag. 14 graden.

0: 1988. En het is ook zo van deze Schotse band Fairground Traction. Met de zangeres Eddie Reader. Het was een grote hit toen in Nederland. Ik moet even nog vermelden. Het weer werd samengesteld door Meteo Alblasserdam. www.meteoalblasserdam.nl. Als je wat meer wil weten over het weer hier in de regio. De Alblasserwaard, Molenlanden, de Drechtsteden. De GGD Zuid-Holland-Zuid is op tournee. De komende tijd worden tijdens de zogenaamde gezondheidstour 6 gemeenten in onze streek bezocht. Om vragen van inwoners te beantwoorden over de gezondheid. Het is belangrijk om naast de inwoners te staan, zegt Miranda Tetwo. Zij is de projectleider van de GGD Zuid-Holland-Zuid. Ze komen ook, heb ik even opgezocht, naar Hanningsveld, Giessendam.
1: Ik heb de voorbereidingen toevallig gezien. Nou, fantastisch.
2: Nee, voor mij zelf zou het niet nodig zijn.
3: De GGD is op tournee. Samen met een heel team gaat de gezondheidsdienst deze weken heel Zuid-Holland-Zuid af om daar met inwoners in gesprek te gaan. Zo ook op het Vogelplein in Dordrecht.
4: Nou, we staan hier met een gezondheidstour. Met een preventieteam zijn wij de 10 gemeentes van GGD Zuid-Holland gaan we rond om met inwoners in gesprek te gaan over gezondheidsvraagstukken.
5: Ja, we hebben hier onze gezondheidspraatpaal staan. Hier kunnen mensen aan het rad draaien. En door aan het rad te draaien komt hij uiteindelijk op een kleur terecht. En bij elke kleur zitten bepaalde vragen. En willen we met de mensen in gesprek gaan.
4: Wij vinden het heel belangrijk om naast inwoners te staan. Dus met inwoners in gesprek, leren van inwoners en luisteren welke vragen ze hebben op het gebied van gezondheid.
5: Ja, wat we hier doen is onze handhygiënetest. En mensen krijgen dan desinfectiemiddel op hun handen. Zo kunnen we mensen zich er bewust van laten worden van hoe goed wassen we nou eigenlijk onze handen allemaal.
4: En hier heb je gewoon heel veel diversiteit. En daar wilden we graag geweest zijn, zodat we heel veel vragen konden stellen en ook eerlijke verhalen terug konden horen.
5: Wat we dan ook nog altijd mee hebben is een stelling van de dag. En hier hebben we een stelling, gaan we daarmee in gesprek. Van, hé, wat vindt u ervan? Bent u het eens met deze stelling of niet? En waarom wel en waarom niet?
3: De inwoners zijn in ieder geval blij dat de tent er staat.
6: Ik denk dat het makkelijker is om tijdens de boodschappen eventjes naar zo'n GGD-tent te gaan dan naar de GGD zelf. Om informatie te vragen over hygiëne, schimmelwoningen. En dit is heel makkelijk.
2: Je kan niet echt ergens terecht hier. Dus dan is zo'n tent heel fijn.
4: Maar ze komen met hele diverse vragen. Ze komen ook met vragen, wat doen jullie hier? Of wat doet de GGD? Maar ook wel met praktische vragen. Ja, daar kunnen we dan natuurlijk niet altijd antwoord op geven. Maar het feit dat mensen naar ons toe durven te komen, dat vind ik al heel belangrijk.
7: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

of Desire. Mooi initiatief, de GGD kwam naar je toe. Ik heb het even voor je opgezocht. Buurthuis de Dukdalf. Van 2:30 tot 4:00 komt de GGD naar je toe in Hanningsveld, Griesendam. En dat doen ze op 30 oktober, dus dus even dat je het weet. 2 november op de weekmarkt in Alblasserdam. 11 november weekmarkt Hendukido Ambacht. Dus de GGD komen naar je toe. Hey, we gaan lekker even disco, hè.

0: En over de liefde, een relatiebreuk. Een zelfverzekerde boodschap aan een ex dat ze het prima en zelfs veel beter redt in haar eentje. Gonna get along without you now. 1979, deze plaat van Viola Wills. Ik lood je een beetje door op deze zaterdagmiddag 3 oktober door de lunch van Merwe Radio. We zijn de lokale van Sliedrecht en Hanningsveld, Giessendam via DHB Plus, kanaal 6A. En nog via de oude FM-frequentie ook zelf nog te beluisteren. 105.4 MHz FM in super stereo in heel de regio Drechtsteden en Molderlanden. Maar DHB Plus zijn we in heel Zuid-Holland-Zuid te ontvangen. Dus kanaal 6A is dat. Vorige week hadden we een weekendhit. Ja, doen we altijd na 1 uur hier in dit programma. En toen was het wel eigenlijk wel een speciale. Oud Feyenoord Stadion speaker Peter Houman en de Rotterdamse band The Wannabies hebben samen een nummer gemaakt over de ziekte Alzheimer. De plaat heet Voor ik het vergeet, willen ze de aandacht vragen voor de ziekte die ook 1,5 jaar geleden ook bij Peter Houman, de stadionspeaker van Feyenoord, toen nog werd vastgesteld. The Wannabies en Peter Houman. Voor ik het vergeet.
1: Niemand kan voorspellen.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was, denk dan nog eens terug aan dat ras. Voor ik het vergeet, wil ik dat je weet dat ik dankbaar ben dat jij er straks ook voor mij zal zijn.

0: Vindersvlieg was in de jaren 80 de legendarische Britse alternatieve rockband. De Smiths waren dit. Big Mouth Strikes Again uit 1986. De gemeenschappelijke regeling Sociaal, zowel kort gezegd GR Sociaal, heeft een medewerker op staande voet ontslagen. Dat is gedaan nadat het team ontdekking van een mogelijke miljoenenfraude bij het team dat inwoners ondersteunt, die zijn getroffen door de toeslagaffaire. Triest als je dit verhaal leest. Ook een huurkracht is naar buiten gezet. We gaan even luisteren naar een interview van De Streek redactie.
1: Wat wij vaststellen is dat er betalingen zijn gedaan die verdacht zijn.

0: De gemeenschappelijke regeling Sociaal uit Dordrecht heeft een medewerker op staande voet ontslagen. Dat is gedaan na de ontdekking van een mogelijke miljoenenfraude bij het team dat inwoners ondersteunt die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Ook een inhuurkracht is buitengezet. Het ontslag komt na een langlopend onderzoek dat begin 2025 werd gestart.
1: Dat er vermoedens waren van onregelmatigheden in de betalingen aan bedrijven die de toeslagenouders helpen daar dingen voor doen. En dat het, erop bleek dat het niet goed zat en dat er onderzoek naar gedaan moest worden. Wat we vervolgens ook besloten hebben om dat te gaan doen.
0: Dit onderzoek werd gedaan naar het hulpteam Toeslagen, dat in het leven werd geroepen om gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal te helpen met het vinden van werk, een opleiding of een woning. Om hoeveel geld het precies gaat dat zou zijn verduisterd, is door de onderzoekers niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk geworden dat aan verschillende transacties ter waarde van bij elkaar zeker 1 miljoen euro een luchtje zit.
1: Die 1 miljoen euro is betaald voor diensten die voor een heel deel waarschijnlijk ook gewoon geleverd zijn. Maar voor een heel deel hebben we misschien te veel betaald of dubbele facturen betaald. We hebben ook betaald aan bedrijven die gelieerd zijn aan de betreffende medewerker bij de sociale dienst. Wat natuurlijk ook niet hoort en kan. En wat daarvan rechtmatig of onrechtmatig is, dat zijn we nu aan het uitzoeken.
0: Zo zou één van de twee medewerkers een bedrag van 400.000 euro hebben overgemaakt naar bedrijven die op haar eigen naam staan, naar een onderneming van een familielid en naar andere familieleden die geen banden hebben met de dienst. Duidelijk is wel dat een deel van dat geld uiteindelijk wel bij de gedupeerde van de toeslagenaffaire terecht is gekomen, al is de vraag hoe groot dat deel is.
2: Heeft u daar echt al goed zicht op dat ouders niet nog een keer gedupeerd worden?
1: De eerste signalen zijn dat het niet zo is. Maar ik kan ook niet garanderen dat het niet zo is. Dus we zijn wel heel alert. En het huidige team wat werkt let er ook op of dat aan de hand is. En als dat aan de hand is, zullen ze het ons melden. Laat ik vooropstellen dat er ons alles aan gelegen is. En dat zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur, je zou zeggen alle gemeenten en de Drechtsteden vinden dat ook echt, dat de gedupeerde zelf hier geen last van moet hebben. En als dat zo is, dat we daar met alle zorg mee om moeten gaan. Want er is al genoeg gebeurd.
0: Maar voorkomen is beter dan genezen. Hoe kan GR Sociaal ervoor zorgen dat een dergelijk geval niet nog een keer voorkomt?
1: Gewoon de processen scherp zetten. Zorgen dat zulke soort opdrachten niet gegeven kunnen worden zonder dat er een ander in meekijkt. Zonder dat je goed onderbouwt welke bedragen overgemaakt worden. Dat de argumentatie klopt, dat de bedragen kloppen. Dat je het niet in je eentje kunt doen en de ander er altijd bij meekijkt. We'll be right back.

van 1 uur. Na 1 zijn we terug met de Weekend Hit. Met de 2 uur muziek van Veldhuizen Kempen, Teddy Swims, Sven Versteeg. Lekker een klassieker van U2 gaan we draaien. Dus blijf lekker gezellig luisteren. En uiteraard nog het nieuws van de Strekenmulp. En lokaal en regionaal het Sliedrecht en Hanningsveld. Hey, tot zo na het nieuws. Ga even een broodje pakken en een bakje koffie. André Hazes.

0: Lunch. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
0: Dit is Merwe Radio. Met nu lunchbreak.
10: Weekend hit.
11: Hey,

een lange tijd weer een Nederlands nummer van deze band. Ja, ik heb het over Raccoon. Volledig Nederlands. Deze nummer is een ode aan de familie en gaat over de warmte van het samen zijn, maar ook over het gemis van dierbaren die er niet meer zijn. Lunchbreak Weekend Hit voor deze zaterdag. Dicht bij het vuur. Je hoort de muziek van Raccoon. Iedere zaterdag na 1 uur hebben we dat, een Nederlandstalige plaat die wat steun nodig heeft soms. Of die gewoon een grote hit is en lekker is om mee te zingen. Heb je soms suggesties? Je mag het altijd even bellen tijdens de uitzending. Dan passen we het gewoon aan, joh. Die weekend hit, we maken het uit. 0984-420-488. Maar hij moet wel Nederlandstalig zijn. En een beetje nieuw, hoor. Niet oud. Zo, nog een uur lunchweek. Met Sven Versteeg, U2, Veldhuizen Kempen. Ga zelfs ook nog muziek draaien van de Pet Shop Boys. Dus blijf luisteren.

het voor iedereen gezellig op die 104 en DHB Plus kanaal 6A. En via welke stream dat je ook luistert, het maakt niet uit. 1997 The Verve, Bittersweet Symphony. Het was een van hun allergrootste Britse pophits, maar de leden van The Verve moesten jarenlang afstand doen van de royalties. Tot 2019 gingen alle inkomsten van het nummer naar de Rolling Stones van deze plaat. Het was een zoekplaat. Het is aangevraagd door Wout Kraak, deze plaat. En ja, misschien luisteren er niet op om mee, dat weet ik niet. Eens in de zoveel tijd hoor je ze na 2 uur met wat rock op de zaterdagmiddag. Binnenkort zijn ze weer te beluisteren, hoor.

auto's in vlammen opgegaan. Eerst was de draak aan de Sluisweg in Haringsvloed-Giessendam. En nog een uur later aan de Buitendijks in Papendrecht. Bericht is na te lezen via onze website www.wtv.nl. Een extra toezicht wat beveiligingscamera's in Sliedrecht. Gaat de zedenmisdrijf niet voorkomen? Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van politiepartij Sliedrecht.nu. Aanleiding voor de vraag is de zaak rond een 18-jarige inwoner van het dorp die slachtoffer werd van een groepsverkrachting. De middelbare school De Sprong in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen te spreken over het geweld en de mishandeling die daar spelen. We horen steeds meer dat jongeren worden gefilmd terwijl ze gepest, mishandeld, vernederd en onder druk worden gezet, schrijft de schoolleiding. De school moet volgens de briefschrijvers een veilige omgeving zijn voor de kinderen. De chronische Sarah Verbrugge, 11 uit Dordrecht, heeft deze week gesproken met de premier Rob Jette over de zeldzame ziektes en de problemen waar mensen met een beperking dagelijks tegenaan lopen. Ik vond de premier heel aardig en hij zei ook dat hij er iets aan ging doen. Dus bericht is na te lezen via onze partner RTV Dordrecht. Een automobilist is vrijdagmorgen 2 oktober met zijn auto van de dijk gereden. Dat gebeurde in Groot Ammers. Het ongeval gebeurde rond 8:30 in een bocht tussen de Sluis en Opperstok. De man raakte de onbekende oorzaak van de weg en kwam met zijn auto onderaan de dijk tot stilstand. Hij raakte daarbij gelukkig niet gewond. Verkeersinformatie uit de regio Sliedrecht-West, Haringsvliet-Giessendam. Nog steeds een file van 3 kilometer. Er is er eentje bijgekomen. Moet je richting Schiedam, Vlaardingen die kant op in verband met de afsluiting van de Bresseplein en de Brienoord daar. Rotterdam, IJsselmonde, tussen IJsselmonde en de Benelux. Ook een file van 6 kilometer inmiddels. Dan heb je nog een verzoekplaat of zo. Je mag altijd bellen naar onze uitzending. Ja, dat zeg ik regelmatig. En sommige mensen doen dat ook. 0184420488 is het studionummer. Ja, je ziet me ook zitten als je via kanaal 45 onder andere van Ziggo kijkt. Want momenteel live op televisie. Dus kijk je rechtstreeks in de studio van Merve Radio. Een klassieker. Welk jaar? 1987. Pet Your Boys.

0: is die dame toch populair, hè? Taylor Swift. Ja, het was vorig jaar een groot hit, hoor. We hebben hem grijs gedraaid. Hij staat in de systeem als 2025. Ja, Taylor Swift was dat met Opa Light. Wat een hit en wat een plaat. Met deze dame. Enorm populair. En wat niet populair is in Dordrecht. In het ziekenhuis daar, het Albert Schweitzer ziekenhuis. Want doodsbedreigingen tot schoppen, duwen en slaan. Zorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. En ook in het AZC. Het Albert Schweitzer ziekenhuis bedoel ik. Staan de mensen op de zwarte lijst.
1: Ziekenhuispersoneel krijgt op allerlei manieren te maken met agressie. Onderzoek wijst uit dat 6 op de 10 zorgmedewerkers te maken krijgt met verbale agressie van patiënten of hun naasten. Dat merken ze ook in Dordrecht.
2: Wij zien het soms dagelijks voorbij komen, in ieder geval wekelijks zien we het voorbij komen. En zoals werd gerefereerd in zeg maar andere onderzoeken, ook wij hebben patiënten die we de toegang tot zorg moeten ontzeggen omdat ze zich misdragen. Momenteel zijn dat 5 patiënten die op een lijst staan die zich alleen maar voor spoedzorg bij ons kunnen melden en niet voor reguliere zorg.
1: Zo'n maatregel wordt niet zomaar genomen. In geval van agressie geeft het ziekenhuis eerst een gele kaart aan de betreffende persoon. Maar er komt ook een gesprek. Helpt dat niet? Dan volgt er een rode kaart.
2: En dan worden mensen de toegang ontzegd. En dat gaat van continu blijven dreigen met, nou ja, ik weet waar je woont, ik kan je wel vinden. En soms ook, ik weet je te vinden en dan ben je ook van mij. Dat soort uitspraken, ja, daar staan wij niet voor.
1: De agressie zorgt er ook voor dat verpleegkundigen zo anoniem mogelijk moeten blijven.
2: Dit is het indelingsbord van de afdeling, waar verpleegkundigen aan een kamer worden gekoppeld. Voorheen hadden we hier foto's van verpleegkundigen hangen met hun voor- en achternaam. Echter hebben wij dat uit veiligheidsoverwegingen moeten herzien. En staat er nu geen foto meer op en staat alleen de voornaam van verpleegkundigen erop. Omdat, zoals ook de sticker laat zien, zowel patiënten als familieleden gingen gewoon foto's nemen van die borden. Zodat ze mensen konden traceren als ze nog even verhaal wilden halen.
1: Naast alle maatregelen heeft het Dordtse ziekenhuis ook een boodschap voor de patiënten en hun naasten.
2: Ik hoop dat we een beetje teruggaan naar de normale situatie. Dat als je in een ziekenhuis komt, dat je ook beseft dat daar verpleegkundigen werken. Maar die verpleegkundigen of andere zorgmedewerkers zijn ook gewoon mens. En wij zijn er voor patiënten in hun meest kwetsbare fase. Maar dat wil niet zeggen dat we alles hoeven te accepteren.
3: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

0: en American Idol. Een plaatje uit dit lijstje van dit moment. Cameron was dat met Kingdom of Affair. Lekker rock country hier op die 105.4 MHz. En vandaag wel van deze uit 2003, het cabaret duo. Remco Veldhuis en Richard Kemper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: om de zoveel tijd brengt die plaat uit. Teddy Swims, Break It In Reverse heet die. Al enkele weken uit deze plaat hoor. De afgelopen weken veel nieuwe platen binnengekregen trouwens. En gespot in mijn lijstje. Dus, het is maar 2 uur dit programma, dus ik kan niet alles draaien wat nieuw is. Wat wel ook leuk is trouwens, een spel om kinderen een beetje enthousiast te maken. En dat voor het beroep Molenaar. Molenstichting CIMAF, wel bekend denk ik, doet met het educatieve project. Waar is de Molenaar? Gooi naar de Vriendenloten. Loterij Molenprijs 2026. En als zij dat winnen, dan kunnen zij 50.000 euro winnen. We gaan eens even luisteren, want de stekenomroep is wezen kijken bij een molen in de Molenlanden.
1: Spannende dagen voor Molenstichting CIMAF. De stichting is namelijk genomineerd voor de Vriendenloterij Molenprijs 2026. En als ze die winnen, krijgen ze 50.000 euro. Ze dingen mee naar de prijs met het educatieve project Waar is de Molenaar? Dat gebaseerd is op deze molen.
2: Deze molen is één van de molens hier van Streefkerk die de polder droog houden. En zoals je kunt zien, 1761 werd de molen hier al neergezet. Dus ze doen dat al eeuwenlang. Ja, wij hebben 33 molens in ons bezit als stichting. Dus wij willen graag al die molens goed houden. En die prijs die kan meehelpen om molenaars te zoeken. Want dat is eigenlijk ons idee. Als een molen niet draait, dan is het niet goed. Dus we hebben meer molenaars nodig.
1: Het spel moet daarbij helpen. In het interactieve 3D-spel stappen leerlingen virtueel een molen binnen. En samen met de personage Clara ontdekken ze hoe een molen werkt. En welke rol wind, water en de molenaar daarbij spelen.
3: Een van de mensen die bij ons werkt, die zit zelf ook in de CIMAF. Die is zelf ook molenaar. En die heeft op die manier wat connecties hier opgebouwd. En toen kwamen zij gezamenlijk met het idee om daar meer mee te doen. Om kinderen, jongeren te enthousiasmeren over het molenaarsvak.
1: Leerlingen kunnen onder meer een molen kruien, het water beheren en keuzes maken die een echte molenaar ook zal moeten maken.
3: Ja, je geeft ze heel erg het gevoel dat ze weten hoe een molen in elkaar, hoe die in elkaar zit en hoe die werkt. En vanuit daar hopen we ze eigenlijk te enthousiasmeren om daar meer over te willen weten. En dan daadwerkelijk bij zo'n molen aan te kloppen en te zeggen, hey, ik wil er eigenlijk wel wat meer over weten. Kan ik ook echt molenaar worden? En dat kan.
4: Dit is de vreugdestand, denk ik.
5: Ik ga niks zeggen.
4: Ja. Oh, je krijgt het pas aan het einde te horen. Kijk, ja, dat is grappig. Ja, nou, is het een echte toets natuurlijk.
2: Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als iedereen die naar RTV Dordrecht kijkt ook een stem uitbrengt. Het zijn 2 klikken. 1 keer om te stemmen op de CIMAF en de 2e keer om je stem te bevestigen. En als we als CIMAF de meeste stemmen hebben, dan krijgen we nog 50.000 euro. En daar kunnen we het spel mee uitzetten in heel Nederland. Alle basisscholen zouden dan in aanmerking komen om het spel te krijgen. En te zorgen dat in elk dorp, in elke provincie, in elk deel van het Nederland mensen worden geadverteerd op dat de molenaar nog steeds een prachtig beroep is.
6: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl. Met Arie de Jager.

0: 1968, deze muziek van de Tremolos. My Little Lady. En daarvoor hoorde je Sven Versteeg, solo. Ja. En zijn plaatje Houdini. Oh, gaat die tijd snel. 11 minuten voor 2.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Ik heb nog wat regio-nieuws voor u, want voor de tegeltaxi kan je eigenlijk nog aanmelden in Hanningsveld. duurzaam@hanningsveldgriesendam.nl. Op dinsdag 20 oktober rijdt de tegeltaxi nog een keer. Aanmelden kent tot en met 15 oktober. We blijven in Hanningsveld, want als het aan de SGP-fractie ligt, worden er jongerenorganisatie Jeugdpunt geen maaltijden meer georganiseerd. Fractievoorzitter Kees Lok vindt dat een iftar niet behoort tot de kerntaak van het door de gemeente gesubsidieerde Jeugdpunt. Bovendien past zo'n bijeenkomst volgens hem niet bij de cultuur van Hanningsveld-Giessendam, meldt het Algemeen Dagblad. De nieuwe coalitie in Sliedrecht wil af van asielzoekerscentrum voor 250 mensen in Sliedrecht-Noord. Maar de voorbereiding daarvan gaat door omdat het COA daarvoor een vergunning heeft aangevraagd. Ondertussen zoekt het college naar mogelijkheden om het bij 127 opvangplekken te houden, schrijft ze in een brief aan de raad. Of die in het gemeentekantoor komen, blijft allemaal onduidelijk. Vanmorgen onder andere over restaurant Bellevue, een nieuwe eigenaar heeft en ook gaat verbouwen, hebben we ook in Hanningsveld-Giessendam, want de restaurant Campagne opent vanaf woensdag 7 oktober weer haar deuren. Na een periode van verbouwen staat het bekende restaurant in Hanningsveld klaar om de gasten opnieuw te ontvangen. Met een verfris, een eigentijds interieur, de bestaande keukenbrigade en volop aandacht voor kwaliteit bouwt Campagne verder op de vertrouwde basis, dus meld op Kompas. Steeds vaker krijgen mensen te maken met online oplichting. Denk aan de verdachte app.

appje, een telefoontje van iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank. De zogenaamde babbeltrucs. Bijeenkomst op 9 oktober van 2:30 tot 4:00 wordt er gehouden in de Dukdalf. De bijeenkomst is bedoeld voor 60-plussers. Vanaf 1 oktober is Rivier over op de, winterdienstregeling. Dat is de pont, hè? In Gorinchem, Boudrichem, Gorinchem, die aan de man, Hanningsveld, Friesendam, boven Hanningsveld dan. Dat betekent dat de zondagvaart rondom Gorinchem en op de verbinding Aalst-Veen vervallen. De veerverbinding Draco-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven in de wintermaanden wel op zondag varen. De volledige winterdienstregeling staat op de Rivier-app. Of kijk via www.riveer.nl. Er zat nog een kort bericht van de buurtbus uit Hanningsveld-Griesendam. Ook deze week heb je een berichtje gekregen van Ron. Ook via de Kabelkrant kun je dat trouwens lezen, de buurtbus. Dus... En dat gaat over het gratis reizen met de buurtbus. Eerst gaan we nog lekker een klassieke draaien. En dat is uit 1984. Je hoort het al op de achtergrond. Liefhebbers van U2. The Unforgettable Fire.

You Do, Unforgettable Fire, 1984. Zoals je net al vertelde, de gratis reizen met de buurtbus. Om inwoners uit de regio kennis te laten maken met de buurtbus, zal Q-Bus in het laatste kwartaal van dit jaar een campagne houden waarbij passagiers de hele dag gratis kunnen reizen. Onder de actienaam Probeer Dagkaarten krijgt men na het invullen van een formulier een e-ticket. En deze kaart is geldig door de week van 9 uur en in het weekend op de paar feestdagen de hele dag. Per volwassene reizen maximaal 3 kinderen van 4 tot en met 11 jaar mee. En kinderen tot en met 3 jaar die zijn helemaal gratis. De dagkaart kan tot 31 oktober worden besteld en ingewisseld. De dagkaart is vervolgens geldig op een gekozen datum tot en met 31 december. En met deze e-ticket kan men naast het gebruik van buurtbussen ook inchecken bij alle bussen van Q-Bus in DMG-gebied. En ook de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen dus. Het doel is om een drempel te verlagen en om mensen zelf te laten ervaren hoe eenvoudig en comfortabel reizen met het OV is. Meer informatie is te vinden op de website www.qbus.nl/dmg/probeeraanbod. Dit was Lunchweek voor zaterdag 3 oktober. Ik wens je nog een goed weekend en ik ben er volgende week zaterdag weer om 12 uur.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats, isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
10: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.

0: Wij draaien de hits waar jij van houdt.
1: Nostalgie uit de Trechtstreek.
2: Dit is Merwe Radio.
3: De jaren 60.
4: 1966.

0: uit de Drechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Terug in de tijd. In de tijd. Met Radio Drechtsound.
4: Rond de Zwerver.
5: Ja, en nou gaan we even een echt stukje muziek worden. Net Jeffrey Osborne, echt slaapliedje. Maar hier word je weer bij wakker. Roel, weet je het nog?
6: Ja, we zaten uit de beginperiode van Drechtsound.
5: Ja, het is echt een jeugdsentiment van Drechtsound, hoor. Natuurlijk, het is Kim Wilde en nog steeds het nummertje Cambodia. Echt, we gaan even genieten. Ik ga er niet in praten, we gaan even helemaal genieten hier.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Dit is Merwe Radio.

Classic.

0: Zo, dat is lekker beginnen zeg. Een aantal jaar geleden was deze plaat heel vaak te horen in On Fire. Dan word je al snel een On Fire Classic natuurlijk. Hij is nog steeds weer hyperactief. En hier eentje uit zijn gloriedagen wat mij betreft aan het begin van deze On Fire. Oliver Helden samen met de Sean Frank waren dat hier. En dat heerlijke Shades of Grey. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Faithless, Fat Bianco, Stani Abram, maar ook Don Diablo, Kreider, Oxia en nog veel meer met andere woorden. Ja, een nieuwe On Fire radio show is begonnen en wij zeggen hallo oktober. Hoe is het? De tiende maand van het jaar is alweer begonnen, man. Echt.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En ik heb ze liggen voor je. De vetste nieuwe releases in een gloednieuwe On Fire. Fire Radio Show. Marshall Jefferson. Hij is heel actueel de afgelopen weken. Nu is er een waanzinnige remix gemaakt van zijn Uber Classic. Marshall Jefferson aan het begin van On Fire. Dit is Move Your Body. De remix is van Djangie.

28 graden in het land, dus hoef je hier ons zeker niet voor te schamen. Fat Bianco met Summertime, wat een heerlijke track is dat. De 100ste release op het Stork label uit Den Haag. Ook nog Angelo Ferreri in On Fire met Slam Jack en Kreider. Dat is de plaat die pas op de 16e uit gaat komen. En die hoorde je hier in On Fire, Set Me Free, zo heet hij. Elk weekend knallend feest, dit is die On Fire Radio Show. Met een classic in een nieuwe versie. Dit is Oxia, samen met Aris Carter. De nieuwe versie van Domino hoor je nu in On Fire.

Faithless is onder handen genomen door niemand minder dan Adam Baer. Hij maakte deze remix van We Come One. Wij worden er blij van. Ook nog Gaba en I Have To. En een nieuwe versie van die knijter van Oxia. Samen met Aris Gardner. Domino hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons rustig een mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het is weekend en wij vieren dat voluit in The On Fire Radio Show. Max Daal zometeen hier, maar eerst deze. Weer een nieuwe van Kasim. En deze mag er zeker zijn. Dit is Your Loving in On Fire.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
1: Dit is Merwe Radio.
13: Are you ready to party?

0: Ze waren met z'n drieën en ze komen uit Zweden. Ja, zeker. In de tens en in de zero's hadden zij een rij met hits, man. Helemaal niet normaal meer. Ik vind dit nog steeds een van de beste van ze. Swedish House Mafia. Aan het begin van het tweede uur van On Fire. Je hoorde One.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek in het eerste weekend van oktober van Faithless, Fat Bianco, Stanny Abram en Don Diablo. Maar ook Kreider en Oxia en nog veel meer met andere woorden. Je zit er gewoon weer warmtjes bij in het eerste weekend van oktober.
1: On fire.
0: Welkom, het tweede uur van die On Fire Radio Show is aan. Ik heb er nog een uurtje voor je liggen. De vetste nieuwe.

En je kan er veel meer horen van ons via soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Een David Guetta, zo meteen hier nog. Op de mainstage een Aad ga je zo meteen ook nog horen. En dit is Michael Dixon. Waanzinnig plaat, die heet 6-7. Ik wens jou een lekker weekend verder. Volgende week meer On Fire.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis. En je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Dit is Merwe Radio.

0: je ook naartoe gaat. Je telefoon, tablet of laptop. We zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde.